Vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

avond sluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Gisterochtend kregen bezoekers van de zondagsmarkt in Genk een opvallend extraatje. Vier mannen liepen poedelnaakt door het stadscentrum tot grote hilariteit van de marktgangers. Op verschillende plaatsen kregen ze zelfs applaus. De actie begon 20 jaar geleden als een weddenschap onder vrienden en groeide uit tot een jaarlijkse traditie. De mannen noemen het een onschuldige lol en zeggen dat ze vooral genieten van de verbaasde reacties. Ook volgend jaar willen ze opnieuw van de partij zijn. In Welle is de nieuwe vestiging van Academie Haspengouw officieel geopend. Vanaf 1 september kunnen kinderen er dichter bij huis terecht voor beeld en podium, van tekenen en schilderen tot muziek en theater. De academie telt nu al zo'n 35 leerlingen, terwijl de inschrijvingen richting de 50 gaan. De drie leslokalen kwamen er op enkele maanden tijd. De investering liep op van 150.000 naar 190.000 euro. De kinderen mogen bovendien zelf een naam voor de nieuwe vestiging bedenken. Vandaag zon en stapelwolken met kans op enkele buien en onweer. Maximaal 21 graden. Vrij krachtige wind met rukwinden tot 50 km per uur. Morgen droog en zonniger met 23 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat er bij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemt het de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Unio Anderlecht met 3-0 en Antwerp ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goeienavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
6: Er is altijd een Alvo in de buurt.
5: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
6: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
5: Dat is Alvo.
6: Dat is Alvo.
5: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandagvoormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bij de bouwwerken van de nieuwe Maasbrug in Mazeik hebben archeologen resten van de middeleeuwse stadsomwalling blootgelegd. Ook de oude stadsgracht kwam aan de oppervlakte. De vondsten liggen ruim 4 meter onder de vroegere waterkeringsmuur. Er werden verschillende grondlagen met onder meer puin, stenen en porselein aangetroffen. De omwalling dateert uit de 14e eeuw en werd later uitgebreid met Fransen van bouwversterkingen. Archeologen voeren de komende dagen verder onderzoek uit naar de historische resten. In Cannen bij Riemst zijn gisteren twee nieuwe kapellen van de historische Kruisweg onthuld. De Kruisweg verbindt de Sint-Hubertuskerk met de Heilig Grafkapel en gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. Veel van de oorspronkelijke kapelletjes verdwenen door de jaren heen. Heemkunde Cannen liet de voorbije jaren 5 resterende kapellen restaureren en bouwde nu 2 nieuwe. Die kregen afbeeldingen van keramiste Sylvie Schipper. Met de nieuwe kapellen zijn nu 7 van de 14 staties hersteld. Vandaag zon en stapelwolken met kans op enkele buien en onweer. Maximaal 21 graden. Vrij krachtige wind met rukwinden tot 50 km per uur. Morgen droog en zonniger met 23 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinghasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa! Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is de lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
1: Espresso. Goeiemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijlen.

0: Dat was Johnny Nash met zijn uitvoering van Wonderful World. Een hele goede morgen, welkom. Dit is alweer Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met Ludovijn.
0: Het is vandaag maandagochtend en wij zitten klaar voor een nieuwe aflevering van Espresso. De koffie staat lekker te pruttelen en de muziek staat klaar om gedraaid te worden. Muziek van Lou en de Hollywood Bananas, van de Stampeders, van Peggy March en van Dean Martin.

Ja, ja, je kan er altijd op rekenen. Dat zegt ze tenminste zelf, Isabella A. En je mag altijd op mij rekenen. Geef toe, toch wel een geruststellend gevoel. Leuk dat je luistert naar Ludo, het station dat de muziek draait waar jij van houdt. Onder andere deze van Linda Carr.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Toen ze in 1974, wat zeg ik, 1964 in Amerika I Will Follow Him scoorde, werd ze Little Peggy March genoemd en dat had alles te maken met haar lengte. 1,45 meter is inderdaad bijzonder kort voor een volwassen vrouw. Dus Little Peggy March werd Peggy March toen ze ook vanaf 1965 in Duitsland succes begon te hebben met onder andere Mit 17 hat man noch träumen. De rest is geschiedenis. Ze trad heel veel op in het Duits en zong in het perfect Duits. Getuigd ervan deze in der Carnaby Street van Peggy March. En van Engeland, wat zeg ik, van Duitsland naar Engeland, is een kleine stap. En van 1969 naar 1973 is ook niet onoverkomelijk bij Ludo. Dankzij Elvin Stardust, My Cockatoo.

En als je op maandag zo'n oude discokraker hoort, dan moet je ongetwijfeld terugdenken aan je jeugdjaren. Misschien was je dan op zondag gaan dansen en had je nog een klein beetje een kater van onder andere deze dansmuziek van de Nolans. I'm in the mood for dancing. Tijd voor ons drieluik. Tijd voor Donovan als eerste plaat. The Hurdy Gurdy Man.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. Bij een heerlijke kop koffie terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.
5: Hallo!
6: Wolf!
5: Yeah.
6: Is dat you?
5: Who's it?
6: Oh, Cornelius!
5: Cornelius!
6: Yeah.
5: Oh, Cornelius!
6: Listen!
5: Bye-bye!
6: Listen!
5: Yeah, man, what's up?

Een verdomd stukje saxofoon op het einde van deze Mezza Forte van Garden Party. Leuke instrumentale plaat uit de Golden 70s, 1983 om precies te zijn. Daarvoor de Stampeders, Hit the Road Jack en Hardy Gurdy Man van Donovan. En dat was meteen ons drieluik voor vandaag. Rode rozen voor een blauwe juffrouw. Red roses for a blue lady. Nick dat.

mij vraagt, Lou en de Hollywood Banana zijn ongewone gedoe in 1978. Een beetje doodoop sound met Je suis en désamour. Ook al in Frans, dus toch wel een heel atypische plaat voor Lou en de Hollywood Bananas. Maar toch wel een mooie. LTD, hier is Back in Love Again.

Ja, en mag er ook eens wat Vlaams in het programma? Natuurlijk mag dat. Je hoorde Danny Fabri uit 1988. En ik ben zo verliefd. En dat Vlaams, nou ja, daarvoor staan ze in Moskou geen knijt van. Wedden we?

Duitse band Genghis Khan met een nummer over Moskou. En ik zei dat Vlaams, daar verstaan ze in Moskou geen knijt van, maar omgekeerd. Ik denk dat het ook hetzelfde is, met andere woorden. In Vlaanderen verstaan ze van het Russisch ook geen knijt. Zeker niet van een handelswijze de laatste dagen, jaren en zo verder. Goed, Richard Kleiderman komt eraan als laatste plaat voor vandaag met La Ballade pour Adeline. Dank voor het luisteren. Leuke dag nog vandaag. En weet je wat, we zijn er morgen terug om 9 uur voor alweer een espresso. Tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is een lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Amerikaanse jonge Chuck Berry, hij brak door als zanger, gitarist en ook componist. En in 1982 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Chuck Berry, die bijna 10 jaar terug stierf op 90-jarige leeftijd. Hij maakte hits zoals No Particular Place to Go, Johnny B. Goode en ook You Never Can Tell. En uiteraard ook dit plaatje, Sweet Little 16. Goedemorgen, het is 9:07 op Radio Ludo. Het is maandag, de laatste van de maand en de laatste zomervakantiedag. En morgen dan vieren wij hier onze verjaardag, onze derde verjaardag bij Radio Ludo. Kijk, er is heel wat reden om toch te vieren aan het einde van de zomervakantie. Zullen we het hier doen in Lunchbox tot 12 uur? Met liedjes van Bart Herman onder meer. Ook Cheryl Lynn komt eraan en Julianne Verdings onder meer. En nog eens een dikke dankjewel aan Ludo Wijnen, want hij was er vroeg bij deze morgen met lekkere koffie. Goedemorgen.

Vandaag is het de Internationale Dag voor Mensen van Afrikaanse Afkomst, een officiële VN-dag op 31 augustus. De dag wil de belangrijke bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst aan onze samenleving, cultuur, economie en geschiedenis onder de aandacht brengen. Tegelijk vraagt de Verenigde Naties aandacht voor discriminatie en ongelijkheid, waarmee mensen van Afrikaanse afkomst toch altijd te maken krijgen. Het is ook een moment om de grote diversiteit binnen de Afrikaanse diaspora te erkennen. Van muziek tot kunst, tot wetenschap, sport en ondernemerschap. De invloed is wereldwijd zichtbaar. De dag werd door de Verenigde Naties ingesteld om erkenning, respect en gelijkheid te bevorderen. Het gaat dus niet alleen over het verleden, maar ook over de gelijke kansen in het heden. Een dag die ons eraan herinnert dat diversiteit onze samenleving mee vormgeeft. De Internationale Dag voor Mensen van Afrikaanse Afkomst. Vandaag 31 augustus.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Papa, ik wil dat tonneke. Voor mijn diertjes.
7: En wat gaan we daar doen?
6: Ik wil naar diertjes kijken.
7: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
8: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
9: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
8: Alles aan beestige prijzen.
6: Papa!

Ik vond dat er verdacht veel klanken van die Emotions in zaten in dit liedje van Cheryl Lynn. Die Emotions met The Best of My Love, weet je nog? Get to Be Real, exact een jaartje na die Emotions in 1979, bracht Cheryl Lynn dit liedje op de markt. Met de Shadows daarvoor nog eens uit Groot-Brittannië. Het is vandaag 31 augustus. In de wereld zal het altijd de dag zijn waarop Lady Di stierf. En precies daarover hebben we het zo dadelijk. Na Dana Winner, Don't It Make My Brown Eyes Blue.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 31 augustus, vandaag herdenken wij Lady Di, Princess of Wales, Diana. Was een lid van het Britse Koningshuis en de eerste echtgenote van Britse koning Charles III. Ze stierf op 31 augustus 1997 op 36-jarige leeftijd na een verkeersongeval in de Pont de l'Alma-tunnel in Parijs. Diana trouwde in 1981 met Charles en kreeg met hem twee zonen, William, Prince of Wales, en Prince Harry, Duke of Sussex. Na haar scheiding in 1996 bleef ze wereldwijd een bijzonder populaire en invloedrijke publieke figuur. Ze zette zich sterk in voor de goede doelen, waaronder campagnes tegen landmijnen en voor mensen met HIV en AIDS. Haar plotselinge overlijden veroorzaakte wereldwijd een enorme golf van verdriet en maakte haar tot een blijvend icoon van de moderne Britse geschiedenis. Vandaag herdenken wij Princess of Wales, Princess Diana. Sometimes

Volare, wat uiteindelijk in het Nederlands vliegen betekent. Vliegen over de golven van de radio. Hij werd oorspronkelijk uitgebracht door Domenico Modugno, maar het werd gecoverd in 1976 door El Martino. Heerlijk toch hier op de radio deze voormiddag. Dit is Ludo, Dance Yourself Dizzy, op de laatste vakantiedag dan wel. Look it's

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Het is een liedje dat altijd zal blijven plakken aan Ray Charles uit 1962. I Can't Stop Loving You hier op Lido. Met Rob de Nijs en zet een kaars voor die raam vannacht daarvoor nog eens bij ons. Vanaf morgen 1 september tot en met dinsdag 27 oktober kan je in de BIP van Kuringen naar een digipunt. Nood aan advies, digitaal advies op maat. Het is gratis en zonder afspraak. Men helpt iedereen met grote en kleine digitale vragen. Bezoek de digipunten en krijg hulp op verschillende plekken in de stad of vraag hulp aan huis als je niet tot aan het digipunt geraakt. We voorzien ook workshops en je hebt de mogelijkheid om een laptop uit te lenen. Vanaf morgen dinsdag 1 september dus tot dinsdag 27 oktober, telkens op dinsdag van 15 tot 18 uur. Telefonische info 011 30 80 80. In het digipunt, de BIP van Kuringen-Hasselt.
1: Say baby, listen, it's not that I don't love you, but see, I'm no good for you.

Het waren jongens die de vrouwen konden versieren, rond hun vingers draaien. The Intruders, A Nice Girl Like You. En nog wel die originele versie uit 1974 hier op Radio Luto. Het is de allerlaatste vakantiedag. En dan mag er dus een liedje van Petula Clark bij, met Romeo.

Petula Clark was in de vroege 60's op zoek naar haar Romeo. Heerlijk mooi op Radio Ludo. Tot bijna 11 uur regionieuws zometeen hier. En tot 12 uur doen we dat nog met de Lunchbox. De allerlaatste maand vanaf september. En na september gaan we hier een en ander veranderen op de radio. Maar nu nog even bij de getrouwe gewoonte blijven. My Way met de crooner Frank Sinatra. Richting 11 uur. Tot zo, vrienden.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Gisterochtend kregen bezoekers van de zondagsmarkt in Genk een opvallend extraatje. Vier mannen liepen poedelnaakt door het stadscentrum tot grote hilariteit van de marktgangers. Op verschillende plaatsen kregen ze zelfs applaus. De actie begon 20 jaar geleden als een weddenschap onder vrienden en groeide uit tot een jaarlijkse traditie. De mannen noemen het een onschuldige lol en zeggen dat ze vooral genieten van de verbaasde reacties. Ook volgend jaar willen ze opnieuw van de partij zijn. In Welle is de nieuwe vestiging van Academie Haspengouw officieel geopend. Vanaf 1 september kunnen kinderen er dichter bij huis terecht voor beeld en podium, van tekenen en schilderen tot muziek en theater. De academie telt nu al zo'n 35 leerlingen, terwijl de inschrijvingen richting de 50 gaan. De 3 leslokalen kwamen er op enkele maanden tijd. De investering liep op van 150.000 naar €190.000. De kinderen mogen bovendien zelf een naam voor de nieuwe vestiging bedenken. Vandaag zon en stapelwolken met kans op enkele buien en onweer. Maximaal 21 graden. Vrij krachtige wind met rukwinden tot 50 km per uur. Morgen droog en zonniger met 23 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Het brengt zoveel blijheid in het leven, hè? Creedence Clearwater Revival, kortweg CCR, werden ze genoemd, met de broers Tom en John Fogerty. Looking out my back door. Dat doen we even, kijken naar buiten. Het is niet het mooiste weer vandaag, maar ja, de zomer is goed geweest. Dus laten we daar even op terugkijken. Tot 12 uur nog Lunchbox, met heel veel fijne weetjes en nieuwsjes. En muziek van T-Sit, maar Belle Ami heb ik uitgekozen voor jou. Ook een plaatje van Roy Orbison. En zelfs Smokey met O'Carroll komt er nog eens aan. Dit is pas een duet tussen Diana Ross en The Supremes en The Temptations. Daarvoor moeten we terug naar 68 met A Place in the Sun. Goedemorgen.

Ook al een bizar krantennieuwsje. In Duitsland heeft een 15-jarige jongen voor opschudding gezorgd door een lijnbus te stelen. Zijn bedoeling was om zijn vriendinnetje naar school te brengen, zegt de tiener tegenover de politie. Dat incident gebeurde in de vroege ochtenduren toen de bus nog op het depot stond. De jongen wist het voertuig korte tijd te besturen voordat hij werd aangehouden. Gelukkig raakte niemand gewond tijdens de rit. De politie spreekt van onverantwoord gedrag, ondanks de onschuldige motivatie. Getuigen waren verbaasd en maakten foto's van deze bizarre situatie. De ouders van de jongen zijn door de autoriteiten op de hoogte gebracht. En het incident roept vragen op over verkeersveiligheid en toezicht op jongeren. De tiener wordt onderzocht door de jeugdrechter en riskeert een straf aangepast aan zijn leeftijd. Een 15-jarige jongen uit Duitsland heeft een lijnbus gestolen om zijn vriendinnetje naar school te brengen.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Melodieuze pop-rock in de jaren 60 en 70 met die Amerikaanse band Smokey en ook Carol op Ludo. En Duitsstalig liedje van Roy Black daarvoor. Straks een nieuwsfeit. Dag op dag vandaag, 31 augustus. We keren terug naar 1997, zoals we dat daarnet ook al deden in het vorige uur. En laten we hier genieten van Richard Chamberlain.

0: ooit de wereld verbaasde.
1: 31 augustus 1997, terug in de tijd. Prinses Diana kwam om het leven bij een auto-ongeval in Parijs. De wagen waarin ze zat crashte in de Pont de l'Alma-tunnel. Diana was wereldwijd bekend als lid van de Britse koninklijke familie. Ze kreeg veel waardering voor haar liefdadigheidswerk en haar inzet voor goede doelen. Haar onverwachte overlijden veroorzaakte wereldwijd grote verslagenheid. Miljoenen mensen volgden de berichtgeving van haar uitvaart op televisie. En ook na haar dood bleef Diana een van de bekendste en meest geliefde Britse royals. Het overlijden van prinses Diana op 31 augustus 1997.

Claude-François was amper 39 jaar toen hij veel te vroeg stierf. Hij was een van de toppers van zijn tijd. Toute ma vie, je chanterai pour toi hier op Radio Luto. En ook deze meneer kan ik bijzonder appreciëren. Is ook veel te vroeg overleden, Roy Orbison. Gestorven kort na Diamond Awards Festival in 1989 in het Sportpaleis in Antwerpen. Dit is Roy Orbison op Radio Luto.

Johnny Cash, midden van de jaren 50 en de Folsom Prison Blues op Lido. Met daarvoor nog eens de Yekke de Yeks, wat oorspronkelijk liedje van Chet Atkins. En dat werd gecoverd door Mark Knopfler en Atkins samen in 1990. Straks de weetjestrommel. We hebben een weetje over tsaar Peter de Grote uit Rusland. Een opvallend weetje. Na John Woodhouse, hier is nog eens Melodia.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: We hebben vandaag een beetje luguber weetje. Peter de Grote, de tsaar van Rusland in de 17e eeuw, stond bekend om zijn fascinatie voor wetenschap en geneeskunde. Hij reisde door Europa om vakken te leren, zoals scheepsbouw en chirurgie. Zijn interesse in tanden ging echter wat ver. Hij verzamelde ze als curiosa en oefenmateriaal. Soms trok Peter zelfs tanden uit van zijn hovelingen, zogenaamd om zijn medische kennis te verbeteren. Dit was niet altijd vrijwillig, maar weigerde je, dan riskeerde je zijn woede. Zijn verzameling tanden werd bewaard als een soort trofeeënkast. Niet iedereen vond dat charmant, maar die Peter de Grote, tsaar van Rusland in de 17e eeuw, was dan apetrots op zijn tanden.

Mardi Gras, die we nog kennen van de monsterhit Too Busy Thinking About My Baby. En dit was een ander liedje van die Mardi Gras, Every Day I Have to Cry Some. En op het einde van de zomer eens een traantje laten, dat kan wel eens, hè? Om die vakantieliefde bijvoorbeeld. Hier is Mary Hopkin op Radio Ludo, heeft ook alles te danken aan het Eurovisie gebeuren. Goodbye.

Zo mag ik je uitzwaaien voor deze voormiddag met Mary Hopkin in Goodbye. Tot morgenochtend, tot onze derde verjaardag, want morgen vieren we hier een groot verjaardagsfeest op Radio Ludo. Morgen 1 september zijn we 3 jaar jong. Het zullen we met jou vieren. Ik heb nog Russ Conway, The Thai Balloons, maken er nog een hele mooie maandag van.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Sint-Trudo ziekenhuis start met een nieuwe behandeling tegen hevige menstruatiebloedingen. Daarbij wordt een fijn instrument in de baarmoeder gebracht dat het baarmoederslijmvlies met radiofrequente energie behandelt. De ingreep duurt amper 2 minuten en veroorzaakt minder bloedverlies en pijn dan vroegere alternatieven. De behandeling is bedoeld voor vrouwen van 35 tot 50 jaar, bij wie andere behandelingen onvoldoende helpen. Vrouwen met een kinderwens komen niet in aanmerking. In Lommel is zaterdag een kunstwerk onthuld ter herdenking van de slachtoffers van de dodendraad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die elektrische grensversperring kostte minstens 1280 mensen het leven, onder wie 90 op Lommels grondgebied. Ook de families van de slachtoffers Peter van den Einde en Elisa Poets waren aanwezig. Het monument moet herinneren aan hun tragische lot, maar ook aan het belang van de verbinding. Nabestaanden hopen dat de herdenking ons lessen uit het verleden blijft meegeven. Vandaag zon en stapelwolken met kans op enkele buien en onweer. Maximaal 21 graden. Vrij krachtige wind met rukwinden tot 50 km per uur. Morgen droog en zonniger met 23 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevot in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mol in de Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: diepste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bij de bouwwerken van de nieuwe Maasbrug in Mazeik hebben archeologen resten van de middeleeuwse stadsomwalling blootgelegd. Ook de oude stadsgracht kwam aan de oppervlakte. De vondsten liggen ruim 4 meter onder de vroegere waterkeringsmuur. Er werden verschillende grondlagen met onder meer puin, stenen en porselein aangetroffen. De omwalling dateert uit de 14e eeuw en werd later uitgebreid met Franse van bouwversterkingen. Archeologen voeren de komende dagen verder onderzoek uit naar de historische resten. In Cannen bij Riemst zijn gisteren twee nieuwe kapellen van de historische Kruisweg onthuld. De Kruisweg verbindt de Sint-Hubertuskerk met de Heilig Grafkapel en gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. Veel van de oorspronkelijke kapelletjes verdwenen door de jaren heen. Heemkunde Cannen liet de voorbije jaren 5 resterende kapellen restaureren en bouwde nu 2 nieuwe. Die kregen afbeeldingen van keramiste Sylvie Schipper. Met de nieuwe kapellen zijn nu 7 van de 14 staties hersteld. Vandaag zon en stapelwolken met kans op enkele buien en onweer. Maximaal 21 graden. Vrij krachtige wind met rukwinden tot 50 km per uur. Morgen droog en zonniger met 23 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een 50-tal mensen gingen er met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een 40er plots met een mes dreigde, schoot de agent 2 keer. De vader van 4 kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Sint-Trudo ziekenhuis start met een nieuwe behandeling tegen hevige menstruatiebloedingen. Daarbij wordt een fijn instrument in de baarmoeder gebracht dat het baarmoederslijmvlies met radiofrequente energie behandelt. De ingreep duurt amper 2 minuten en veroorzaakt minder bloedverlies en pijn dan vroegere alternatieven. De behandeling is bedoeld voor vrouwen van 35 tot 50 jaar, bij wie andere behandelingen onvoldoende helpen. Vrouwen met een kinderwens komen niet in aanmerking. In Lommel is zaterdag een kunstwerk onthuld ter herdenking van de slachtoffers van de dodendraad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die elektrische grensversperring kostte minstens 1280 mensen het leven, onder wie 90 op Lommels grondgebied. Ook de families van de slachtoffers Peter van den Einde en Elisa Poets waren aanwezig. Het monument moet herinneren aan hun tragische lot, maar ook aan het belang van de verbinding. Nabestaanden hopen dat de herdenking ons lessen uit het verleden blijft meegeven. Vandaag zon en stapelwolken met kans op enkele buien en onweer. Maximaal 21 graden. Vrij krachtige wind met rukwinden tot 50 km per uur. Morgen droog en zonniger met 23 graden.

You might me feel a lonely man.

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een 50-tal mensen gingen er met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een 40er plots met een mes dreigde, schoot de agent 2 keer. De vader van 4 kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

Dat was muziek van Gene Pitney en dat in Aladdin's Lamp. Een bijzonder goede namiddag. Welkom bij de toch wel allerlaatste Hallo Limburg hier bij Radio Ludo. Dat betekent nog 2 uur lang de betere muziek. Hier en daar wat informatie uit de regio en natuurlijk ook weer ons muzikale feit van vandaag. En dat is 31 augustus. Maar nu snel door naar die muziek met Ingeborg en Clouseau in Verlangen.

Ja, ze is intussen al de 80 gepasseerd en dat was ook te merken tijdens een van de laatste Grammy-uitreikingen, want daar maakte ze een behoorlijke blunder, want ze gaf de prijs aan een artiest die intussen al 21 jaar overleden is. Cher hier nog met een van haar grote hits en dat was Gypsies, Tramps en Thieves.

0: jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute ethisch hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Papa, ik wil dat toch lekker voor mijn diertjes.
4: En wat gaan we daar doen?
3: Ik wil naar diertjes kijken.
4: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
5: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
6: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
5: Alles aan beestige prijzen.
3: Papa!

Dagje vrij voor de heren van de Swinging Soul Machine. Dat waren ze in deze Spooky's Day Off. De stad Genk en de spelers van KRC Genk gaan de strijd aan tegen zwerfvuil. Daarover zometeen meer.

de Queen of Disco en Hot Stuff, dat gaat hand in hand. Dat was Donna Summer. En dan naar Genk, want het stadsbestuur van Genk en Racing Genk bundelen de krachten voor een nieuwe campagne tegen afval op de straat en in het stadion. Dat met de campagne Ruim uw rommel op. Ze willen niet met het vingertje wijzen, maar mensen attent maken op hun gedrag. Want iedereen stoort zich aan zoveel zwerfvuil. Maar een propere stad, dat moeten we samen maken. Ja, de Genkse stadsdiensten verzamelden het afgelopen jaar maar liefst 277 ton aan zwerfvuil. Daarnaast werd ook nog eens 147 ton afval uit vuilnisbakken opgehaald. En de vrijwilligers, een 400-tal Genkenaren, verzamelden nog eens 9620 zakken aan zwerfvuil.

houdt het een beetje vrolijk op deze toch wel laatste dag van de zomervakantie. Ik kan begrijpen dat dat een beetje moeilijk wordt voor sommigen onder ons. Dat was Phil Collins, dikke hit in 82 met You Can't Hurry Love. Zometeen gaan we het hebben over de politiezone Karma en TikTok. Hoe dat samengaat, dat hoor je na deze Eros Ramazzotti.

Ja, zeg maar gerust de wereldhit van Eros Ramazzotti in deze Sebastas una canzone. En net voor de start van het nieuwe schooljaar heeft de politiezone Karma haar intrede gemaakt op TikTok. Nu dat een politiezone aanwezig is op het platform is op zich niet uitzonderlijk, maar de manier waarop Karma het aanpakt maakt wel het verschil. Met video's op maat van het kanaal, herkenbare gezichten uit de eigen organisatie en een sterke focus op actuele thema's. Zo bereikte de zone in korte tijd honderdduizenden kijkers. Ja, de video's op TikTok van Karma scoren dus opvallend goed. Verschillende video's halen al honderdduizenden views, terwijl een filmpje over de fietszone al meer dan 1 miljoen keer werd bekeken. De video's worden opgenomen op herkenbare locaties binnen de politiezone met eigen medewerkers in de hoofdrol en onderwerpen die aansluiten op wat dat moment leeft. En wil je daar meer over weten? Surf dan even naar de website van de politiezone Karma. Daar kan u alles rustig nalezen.

liet onlangs weten dat dankzij de muziek hij het helemaal overleefd heeft. Dat was Johan Verminnen en nog een bezoekje aan de Café der Blije Harten. Zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag, 31 augustus. Maar eerst nog deze bekende hit van Gilbert Bécaud, maar dit keer in het Engels, in A Little Love and Understanding.

dat was hem, Gilbert Bécaud. En dan terug naar 31 augustus 1987, want dan ligt het zevende album Bad van Michael Jackson in de platenwinkel. Het is de lang verwachte opvolger van het 5 jaar oude recordbrekende Thriller. De verwachtingen lagen dan ook hoog gespannen. Bad lag voor een stukje in het verlengde van zijn voorganger, maar met een ruiger kantje. Aanvankelijk bleef de verkoop met 17 miljoen verkochte stuks ietwat onder Michaels verwachtingen, maar de teller kwam uiteindelijk op 30 miljoen te staan. Bovendien bereikten 5 van de 9 singles de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Dat is een unicum dat pas in 2010 door Katy Perry zou worden herhaald. Het titelnummer was eigenlijk bedoeld als duet met Prince, maar het werd uiteindelijk een solo-hit en van Bad draaien we meteen de titelsong. En je weet het, Bad is ongetwijfeld het meest invloedrijke en best verkochte popalbum aller tijden.

0: welbekende hit van The Trunks. En dat in Wild Thing.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zowel meerderheids- als oppositiepartijen zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terecht staan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Ba-

0: tijd dat we met z'n allen richting de maan gaan. Dat wordt de mogelijkheid in de komende jaren. Dat was muziek van de Police in Walking on the Moon. Start van het laatste uur hier van Hallo Limburg bij Radio Ludo met zometeen Tammy Wynette. En daarna hoor je Benny Nijman met zijn grote hit Waarom fluister ik jouw naam nog?
1: Hallo Limburg met Koen.

hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd.

dan voor mensen die een beetje thuis zijn in de Griekse muziek weten dat dit een nummer is van Bessie Argyraki. Het heet Anixis Tinkardia Mou. Een nummer dat ook Benny Nijman inspireerde tot het maken van deze versie. En dat was Waarom fluister ik jouw naam nog? Straks nog een beetje nieuws uit de regio. Nu eerst naar Freddie James, een toen erg jonge knaap die wereldwijd scoorde met zijn Get Up en Boogie.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Check www.thesquarekermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

ook bij ons een groot hit voor deze Roland Keizer in Santa Maria. Zometeen nieuws van het natuurgebied Prins Beemden, maar eerst nog Gary Rafferty. Die man overleed toch alweer vele jaren geleden. Ken je ongetwijfeld van deze hit, Right Down the Line.

Mooie single van Gary Rafferty, de man die vroegere jaren deel uitmaakte samen met Joe Egan van de band The Steelers Wheel, waarmee hij de grote hit scoorde Stuck in the Middle with You. In 1978 ging hij solo en bracht hij zijn legendarisch album City to City uit, met daarop de hits Baker Street en de zo net gedraaide Right Down the Line. De man overleed op 4 januari 2011, was amper 63, maar dat aan de gevolgen van leverfalen, veroorzaakt door zijn langdurig alcoholprobleem. Gary Rafferty bij ons in Right Down the Line. En dan naar Hasselt, want sinds begin juli ontdek je in het natuurgebied Prins Beemden. Daar kan je ontdekken vanuit een nieuw perspectief. En dat allemaal dankzij een gloednieuwe uitkijktoren. Zo kijk je hoog boven het landschap uit en krijg je een uniek zicht op de meander van de Demeren. Prins Beemden is in beheer van het agentschap Natuur en Bos. Zij financierde de uitkijktoren en zullen ook de komende jaren verder investeren in het gebied. Meer hierover via hasselt.be.

en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

0: neer lig in mijn kuil.
1: Vlaamschout van Wilferdi en dat in De Stervende. Straks nog nieuws uit de regio. We hebben ook nog ons muzikaal feit van vandaag. Maar nu eerst een unieke samenwerking tussen Helmut Lotti en Roy Orbison. Dit is Only the Lonely.

een mooie versie van Roy Orbison samen met Helmut Lotti in deze Only the Lonely. Het alternatieve pop- en rockfestival van Limburg strijkt deze week neer aan het Schutterslokaal in Ellicom. Daar treden meer dan 20 artiesten op, verdeeld over verschillende podia, waaronder Kaat van Stralen. Het heet Floatline Festival en het gaat door vrijdag 4 september vanaf 18 uur en zaterdag 5 september vanaf 14 uur. Vrijdag is volledig gratis, zaterdag kosten de tickets in voorverkoop €35... Aan de kassa betaal je €40. Het gaat door aan de Scholtstraat nummer 26 in Oudsbergen. En voor meer informatie is er de website van het Floatline Festival.

dan nog dit, want je weet het, elke eerste zondag van de maand openen de winkels in de Hasselse binnenstad hun deuren voor een gezellige zondagshopping. En dat het komende zondag alweer september is, staat deze editie volledig in het teken van het nieuwe najaarsseizoen met extra modeshows in de winkelstraten. En voor meer informatie en details kan je terecht op de website uit in Hasselt.

Dat was Jacques Brel en Madeleine. En op 31 augustus 1974 was het over en out voor de zeezenders. Ja, een zwarte dag voor de luisteraars van de Nederlandse zeezenders. Want door het verdrag van Straatsburg moeten Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Atlantis hun uitzendingen staken. Heel wat verschillende Nederlandse artiesten springen namelijk in de bres voor Radio Veronica. Dat waren toen Vader Abraham en Cornelis Vreeswijk. Zij hadden voordien hun voorliefde voor de zeezenders al bezongen. Trouwens, Radio Migo van de Vlaams ondernemer Sylvain Tak gaat verder en zou nog zo'n 5 jaar in de ether blijven. En in augustus 1974 komt dan Peter Koelewijn en zijn Rockets binnen in de Nederlandse top 40 met Veronica Sorry. Hij bezingt er zijn teleurstelling in over het verdwijnen van Veronica en brengt hulde aan enkele DJ's.

hoorde Connie Francis en dat in My Jealous Heart. Waarmee we echt aan het einde gekomen zijn van deze Hallo Limburg hier bij Radio Ludo. Dit was inderdaad de allerlaatste uitzending. We hebben er een goed gevoel aan overgehouden. Hopelijk u ook daar aan de andere kant van de luidspreker. Onze dank gaat uiteraard uit naar jullie allemaal. En we gaan eruit met een goed gevoelplaatje. Dat heet A Real Good Feeling. En je kent het wel van Peter Kent. Bij deze bedankt voor uw lijfelijke aanwezigheid. En wij horen elkaar ergens weer in oktober.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

regent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Zowel meerderheids- als oppositiepartij zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terecht staan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een man uit Kortenberg in Vlaams-Brabant is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel omdat hij zijn minderjarige vriendin voor seks uitleende aan 4 verschillende mannen. Hij was toen al 37, het meisje was op dat moment 16. Na het beëindigen van de relatie bracht de tiener de feiten naar buiten. De 4 sekspartners kregen ieder 3 jaar cel met probatieuitstel. De man in kwestie is nu voor een aantal feiten vrijgesproken. In eerste aanleg had hij 8 jaar gevangenisstraf gekregen. In Lodelinsaar, een deel van Charleroi in Henegouwen, zijn 3 mensen omgekomen bij een zware botsing tussen 2 personenwagens. Het was al het zoveelste ongeval op een berucht kruispunt. Vermoedelijk reed 1 van de betrokken voertuigen aan zeer hoge snelheid. De 3 dodelijke slachtoffers zijn 3 zussen tussen 30 en 40 jaar oud. Een verkeersdeskundige onderzoekt het drama. Frankrijk start met een tax op zogeheten ultrasnelle mode. Wie daar voortaan kledij bestelt bij de Chinese giganten Shein, Temu of AliExpress, moet een ecologische bijdrage betalen. Nu bedraagt die nog maar enkele euro's, maar de autoriteiten willen die zo snel het kan flink optrekken. De tax geldt niet voor Europese retailers. Frankrijk verwijt de Chinese platformen dwangarbeid, milieuvervuiling en oneerlijke concurrentie met Europa. De heffing komt bovenop de pakjestaks die onlangs op Europees niveau is ingevoerd op zendingen van buiten de Europese Unie. En je zal Lionel Messi niet meer zien voetballen in het shirt van Argentinië. De superster maakte dat zelf bekend op Instagram. De verloren WK-finale tegen Spanje onlangs was meteen zijn laatste match als international. Messi schoot op dat WK nog 8 keer raak. Hij speelde 207 keer voor zijn land en scoorde 125 keer. Hij is daarmee zowel record international als topscorer aller tijden. In clubverband blijft Messi nog wel voetballen. Bij Inter Miami heeft hij nog een contract tot eind 2028. Nacht minima tot 16 graden met af en toe wat buienactiviteit. Tegen de ochtend op de meeste plaatsen droog, dan komen er ook brede opklaringen aan. Maxima overdag van 15 tot 21 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

alsjeblieft. Cara Lucia, je bent nog veel mooier dan Lolo Brigitta. Nou, hoor je schunnen, madame. En uw pa, die is rijker, veel rijker dan Alibaba. Die maaskantine van zijn rijkdom niet.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.